Jan in flipflops, al die andere plekken first. Zo wie Jimmy en Rebecca, die met 12 langs alles wees. Ben naar het pek, onder naar Strömert, onder Hoffnung.